Dat was Ian Dury and the Blockheads met Superman Big Sister. Daarvoor luisteren we naar Poplife van Prince. En we gaan nu verder naar een covertje van de Meridian Brothers.

gewand van haar buik, zie ik het allemaal. Rode drukkerij, maar geen gelukkig rood. Fabrieksrood, steenrood, armoederood. Armoederood, jazeker. Maar ze zat in zijn mond om mee te praten. En daar kan je nieuw denken mee zeggen. Wat is brood? Ik zou zo graag met de banale platte tong van de wetenschap praten. Brood is toch gewoon brood? Maar dat is niet zo. Brood is een droom. Brood is verdriet. Brood is je meten met andere mensen. Dus wat is je brood? Is het wel goed brood? Voedt het voor een gelukkige toekomst? Alles is brood. Dat weet ik immers ook wel. Kijk maar. De ijskommer komt langs. In huizen waar brood is, is geld voor ijs. De hele straat kijkt als de ijskommer langskomt. De ijskommer is de goede broodman van blij zijn. Ik was blij, want ik wist. Ik kreeg 5 cent en de ijskommer deed er limonade op. En de hele straat keek hoe dat hoerenkind met die grote ijskool liep. Dat was brood.